0: grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 1.

0: In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
1: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
0: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
2: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
0: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is weer dicht. En een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid gebeurt een ernstig ongeluk. Politie doet onderzoek naar de toedracht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: bekijkt, dan denk je, where is the love? De Black Eyed Peas zong er over 23 jaar geleden en we begonnen met Bruce Springsteen.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En die had het over de Glory Days. Ja, goedemorgen en van harte welkom in de donderdag aflevering van een ochtend van Horizon. De ochtend van Horizon, Simpel Simons. We nemen je mee je werkdag in tot een uur of 9 deze ochtend. En het was een beetje snikheet, hè, gisteren. Nou, vandaag wordt het niet veel minder, hoor. Ja, het wordt wel iets minder. Maar om nou tegelijk zeggen dat het koeler is? Nee, het wordt weer een tropische dag vandaag. En ook de rest van de week belooft het gewoon zomers weer te worden. En dat betekent dat temperaturen boven de 25 graden eigenlijk standaard zijn. En ja, hier in het zuiden kan het zomaar de 30 overheen gaan. En dan zouden we zomaar in potentie een nieuwe hittegolf kunnen krijgen. Maar daar moet nog wel het nodige voor gebeuren. En we zijn hier niet om de records op te tekenen, maar wel om gewoon even te kijken van, ja, hoe gaan we dit toch allemaal weer doen, hè? Want jeetje, als je gewoon hebt gezegd, weet je wat, ik ga niet naar het buitenland met al die oorlogen, de kerosine duurder, het is in het buitenland ook gewoon peperduur allemaal, en al die benzine en zo, ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Nou, als je dan in eigen land blijft, dan val je wel met je neus in de beur. Nou, als je dat dan op zijn Frans uitspreekt, dan lijkt het toch een klein beetje of je koopt elke dag een stok brood met croissants. Dan kun je net doen alsof je in Nederland in Frankrijk zit. En het weer? Het doet echt niet onder voor Frankrijk. Sterker nog, daar zijn bosbranden, daar is doffe ellende. Je kunt veel beter hier zitten. Al moeten wij ook opletten dat het hier niet in de fik vliegt. Ik heb het gelezen van de week in de krant. Hey, wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? We hebben natuurlijk de Simple Shazam. Shaboozy's nieuwe album komt morgen uit. En de derde single daarvan is deze Burn It Down. Samen met Liam Bridges, die schreef het ook. Het is een heerlijk liedje. En de open deurplaat hebben we natuurlijk ook. De Horizon Agenda gelezen door Hans van Groesen. Jawel. En het weer zometeen om 7:45. En natuurlijk het nieuws van bij ons. Jazeker. Dat krijg je om 7:55 en 8:55. En we hebben natuurlijk ook een mooi lijstje jarigen. Wat dacht je van Arnold Schwarzenegger? Frank Stallone, inderdaad de broer van Sylvester. En hij had ooit een grote hit. Kate Bush, de zangeres uit Engeland. Tel Beckhant, presentator. Guido Weijers is ook jarig. En, jawel, Hans van Vondelen. Hij was ooit jaren geleden de zanger van deze band, The Shorts. En die scoorde in heel Europa een knijter van een hit. Ken je hem nog? Dit is de titel, want ze zingen...

zijn er nooit rijk van geworden. Maar het was wel een mooi avontuur. Hans van Vondelen van de Shorts, de zanger, wordt 61 jaar vandaag. En je hoort nog eens een keer, comment ça va? Hij is daarna in de productie gaan werken. Dus ja, wel een beetje in het wereldje gebleven. 7:15, donderdag 30 juli. Tijd voor Nickelback en When We Stand Together.

Avil, Big in Japan was hun allergrootste, maar deze was ook een grote hit hoor. Sounds Like a Melody uit 1984. Straks het nieuws van bij ons rond 7:55. Ook Level 42 komt eraan, maar nu eerst uit de hitparades van vandaag. Yugel, Email Angel en Ultranake.

0: Level 42, It's Over uit 1987. Blijft een heerlijk liedje. En je hoort hem hier bij Horizon. Zometeen Sting. En ook het nieuws van bij ons. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is hier dicht door wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg helemaal dicht. Dat komt door een eerder ongeluk en de politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Uit zijn album Dream of the Blue Turtles, Sting. Gebaseerd op het boek van Anne Rice, Interview with a Vampire. Ook ooit verfilmd met in een van de hoofdrollen volgens mij Tom Cruise.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: You're the moon over Bourbon Street. Het nieuws van bij ons, we beginnen met een opsporingsbericht, want de politie is dringend op zoek naar de 14-jarige Björn Karrebaat uit Turnhout. De jongen vertrok vorige week, 23 juli, rond 11 uur 's ochtends vanuit zijn woning en is sindsdien niet meer thuisgekomen. Uit politieonderzoek blijkt dat Björn dezelfde dag vanuit het Belgische Lommel met de bus de Nederlandse grens overstak naar Bergijk. Daarna is hij gezien in de omgeving van Riethoven en Veldhoven, waar hij gebruik maakte van een deelfiets. En daar houdt voorlopig ieder spoor op. Wie Björn sinds zijn verdwijning heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de Belgische politie. Dat kan gratis via 0800 25 100 en 1 keuze 1 of per e-mail. En dan sportief nieuws uit Budel. De 18-jarige Quinty Keizers pakte afgelopen weekend brons tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek. Ze nam deel aan het onderdeel polstok hoogspringen en sprong 4,15 meter. 2 weken eerder kwam de Budelse atlete die uitkomt voor AV Weert tijdens een wedstrijd zwaar ten val. Ze struikelde bij de afzet en belandde in de insteekbak. Lichamelijk viel het mee, al kon ze 2 dagen niet trainen door lichte kneuzingen. Mentaal had de val meer invloed. Ze durfde niet meer te springen met haar volledige wedstrijdaanloop. De afgelopen 2 weken stonden in het teken van het vertrouwen terugvinden en dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Keizers bereidt zich nu voor op de WK Jeugd in Eugene. De kwalificatie is op 5 augustus. Bij een goede uitslag mag ze op 8 augustus de finale springen. En tot slot uit Maarhezen. De brandweer en politie rukte afgelopen maandag rond 11:45 s'nachts uit na een melding van mogelijke industriebrand op bedrijventerrein Den Engelsman. Er was rookontwikkeling gezien bij een bedrijfspand. Bij aankomst bleek de rook niet uit het pand te komen, maar uit een smeulende boomstronk in het naastgelegen bosgebied. De brandweer tilde de boomstronk met een spreider op en bluste het smeulende vuur. Omdat brandstichting niet werd uitgesloten, onderzochten brandweer en politie de omgeving. En daarbij vonden ze een leeg doosje knalvuurwerk. Of dat vuurwerk de brand veroorzaakte is nog niet bekend. Door de aanhoudende droogte is de kans op natuurbranden op dit moment extra groot. Onlangs was er ook al een bosbrand aan de Schoordijk in Weert, waar eveneens resten van vuurwerk werden aangetroffen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Dit is wel nieuw werk van een nieuwe band, The Balza. En je hoorde Magnetic, een van hun hits op dit moment in de top 40. Het is bijna 7:15. En het is mooi weer. Want vandaag blijft het met maximaal 130 graden nog steeds. Tropisch warm. De zon schijnt geregeld. En ik zei het al, let goed op jezelf in deze hitte. En morgen vrijdag iets koeler, rond de 27 graden. Zaterdag nog iets frisser met rond de 26 graden. Maar het blijft gewoon heerlijk lekker zomers weer.

0: Jean-Paul Young en Love is in the Air hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 7:50 geweest. Tijd voor een simpel Shazam van een maand of twee geleden, toen Paul McCartney's nieuwe album uitkwam. Ja, de man doet het nog steeds. En in het volgende uur hebben we ook nog een mooi liedje van de Beatles. Maar eerst dit As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons,
2: de hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
6: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
5: De VS zegt...

0: aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
1: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
0: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Eurmond doe je er 5 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en heb je 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Simon.

0: Ook bij ABBA, Frida, samen met Anna Friet. En natuurlijk Benny en Björn. En dit was uit 1982 een leuk solo-uitstapje van haar. Want toen bestond ABBA nog. I Know There's Something Going On. Dat bleek ook wel, want ABBA ging later uit elkaar. En we begonnen met Another and 54 Ultra. You hoorde Talk to You.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug in deel 2 van Simple Simons. Met later op nog natuurlijk de open deurplaten en de Simple Sam. Maar eerst even naar de geschiedenis van vandaag. Want we hebben een verhaal over vrede, recht en heel actueel politieke spanningen. Precies 119 jaar geleden gebeurde er iets belangrijks in Den Haag. Op 30 juli 1907 legde de voorzitter van de Tweede Internationale Vredesconferentie de eerste steen van het Vredespaleis. Al in 1899, tijdens de eerste vredesconferentie, was besloten om dit paleis te bouwen. Wie nam het initiatief? De Russische tsaar Nicolaas II. Waarom heet het Vredespaleis zo? Omdat het symbool moest staan voor iets belangrijks. Landen die internationale ruzies oplossen zonder oorlog. Diplomatie in plaats van geweld. Tegenwoordig zetelen daar twee instituten van de Verenigde Naties, het Permanente Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof. Maar er is ook het Internationaal Strafhof in Den Haag. Een ander gebouw, wel gerelateerd aan hetzelfde ideaal. En daar zit nu spanning. Amerika voert een grootschalige campagne tegen dit hof. Minister Rubio noemt het een oorlog tegen ons land, niet met wapens, maar met internationaal recht. 9 rechters en aanklagers zijn inmiddels getroffen door Amerikaanse sancties. Amerika vindt dat het hof zich te veel bemoeit met Israël en Amerikaanse burgers. Dus 119 jaar na de eerste steen staat het Haagse vredesideaal weer onder druk. De vraag blijft, hoe houden we internationaal recht overeind? Goeie vraag. En ja, daar is geen makkelijk antwoord op, nee. Het is trouwens vandaag ook Internationale Dag van de Vriendschap. Een dag om je vrienden even in het zonnetje te zetten. Deze dag wordt jaarlijks op 30 juli gehouden en is een initiatief van de Verenigde Naties. De dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen. En waar komt deze dag vandaan? De dag vindt zijn oorsprong in Paraguay, waar hij sinds 1958 wordt gehouden. Het idee kwam van dokter Ramon Artemico Bracho, die vriendschap als maatschappelijke waarde wilde benadrukken. Sinds 2011 is 30 juli door de Verenigde Naties officieel uitgeroepen tot deze dag. En waarom is dit belangrijk? Vriendschap helpt mensen om elkaar beter te begrijpen en draagt bij aan wederzijds respect. Volgens verschillende onderzoeken zorgt het hebben van vriendschappen voor een lang, gezond en gelukkig leven. Wat kun je doen? Stuur een kaartje of app je vrienden om te laten zien dat je ze waardeert. Dus bel of app een goede vriend. Laat weten hoeveel diegene voor je betekent. Het is een klein gebaar, maar een groot effect. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van Groesen. Een lekker liedje van Rufus en Chaka Khan. Maar eerst Into Temptation uit 1989. We gaan naar Australië met Crowded House. Een hele goede morgen.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simple Simons.

0: Tourclub Heze organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heze Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Op zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsenweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Paul McCartney volgt in Schotland met afschuwde rassenstrijd in het zuiden van de Verenigde Staten en neemt een blackbird, een merel, als metafoor voor de onderdrukte. Dit nummer staat op de White Album van de Beatles uit 1968... en de gitaarpartijen zijn geïnspireerd door een overture van Bach. Voor de liefhebbers die het willen weten, Paul McCartney gebruikt op blackbird een Martin D28 gitaar, en je hoort hem net ook aan het einde van het eerste uur.
2: Rolf Simons.
1: Ja, dit is zo'n liedje waarvan je ineens denkt, hé, die betekenis gaat veel dieper. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons, met vandaag 3 berichten uit onze regio. En we beginnen in Maarhezen. Want de brandweer en politie rukte afgelopen maandag rond 11:45 s'nachts uit naar een melding van een mogelijke industriebrand op bedrijventerrein Den Engelsman. Er was rookontwikkeling gezien bij een bedrijfspand, en bij aankomst bleek de rook niet uit het pand te komen, maar uit een smeulende boomstronk in het naastgelegen bosgebied. De brandweer tilde de boomstronk met een spreider op en bluste het smeulende vuur. Omdat brandstichting niet werd uitgesloten, onderzocht de brandweer en politie de omgeving, en daarbij vonden ze een leeg doosje knalvuurwerk. Of dat vuurwerk de brand veroorzaakte, is onbekend. Door de aanhoudende droogte is de kans op natuurbranden op dit moment extra groot. Onlangs was er ook al een bosbrand aan de Schoordijk in Weert, waar eveneens resten van vuurwerk werden aangetroffen. Dan sportief nieuws uit Budel. De 18-jarige Quinty Keizers pakte afgelopen weekend brons tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek. Ze nam deel aan het onderdeel polstok hoogspringen en sprong 4,15 meter. 2 weken eerder kwam de Budelse atlete die uitkomt voor AV Weert tijdens een wedstrijd zwaar ten val. Ze struikelde bij de afzet en belandde in de insteekbak. Lichamelijk viel het mee, al kon ze 2 dagen niet trainen door lichte kneuzingen. Mentaal had de val meer indruk. Ze durfde niet meer te springen met haar volledige wedstrijdaanloop. De afgelopen 2 weken stonden in het teken van het vertrouwen terugvinden. Dat wierp duidelijk vruchten af. Keizers bereidt zich nu voor op het WK Jeugd in Eugene. De kwalificatie is op 5 augustus en bij een goede uitslag mag ze op 8 augustus de finale springen. En tot slot een opsporingsbericht. De politie is dringend op zoek naar de 14-jarige Björn Karbaat uit Turnhout. De jongen vertrok vorige week donderdag rond 11:00 vanuit zijn woning en is daarna niet meer thuisgekomen. Uit politieonderzoek blijkt dat Björn diezelfde dag vanuit het Belgische Lommel met de bus de Nederlandse grens overstak en naar Bergijk reisde. Hij is daarna gezien in de omgeving van Riethoven en Veldhoven, waar hij gebruik maakte van een deelfiets. Daar houdt voorlopig ieder spoor op. Wie Björn sinds zijn verdwijning heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de Belgische politie. Dat kan gratis via 0800 2501, keuze 1 of per e-mail. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Radio Horizon.

0: I Just Might en Oud Simpeltje zijn. Bruno Mars, grote hit voor hem. En straks de open deurplaat. We gaan terug naar 1988 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Born staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Van de A16 richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, doet er 10 minuten langer over. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal. Een dode wind.
2: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
1: Vandaag is het 30 juli 2026. Precies 28 jaar geleden stormde een opmerkelijke single de Nederlandse hitlijsten binnen. Stop van Sam Brown. Op 30 juli 1988 debuteerde het nummer op plaats 33 in de top 40 en het bleef stijgen. Vanaf 10 september hield het 3 weken lang de nummer 1 positie vast. Maar het verhaal van Sam Brown begint veel eerder. Als 12-jarige was ze al te horen op het Small Faces afscheidsalbum In the Shade uit 1976. Nog een kind en al bezig met muziek. Sam groeide op in een bijzonder muzikaal nest in Engeland. Haar vader Joe Brown was een gerenommeerde artiest. Haar moeder Vicky een veelgevraagde achtergrondzangeres voor artiesten als T-Rex. Maar door Joe's thuisstudio kwamen er regelmatig muziekgrootheden bij het gezin Brown op bezoek. De Small Faces, Steve Marriott, Pink Floyd's Dave Gilmour, een huis vol talent en inspiratie. Sam werkte als achtergrondzangeres voor Adam and the Ants, voor Dexys Midnight Runners. Ze ging op tournee met Spandau Ballet en bouwde ervaring op. Opmerkelijk, Sam nam haar eerste demo niet op in papa's studio. Ze wilde onafhankelijk zijn. Ze zocht bewust naar een andere studio via de Gouden Gids. Ze liep haar eigen weg. Stop met de B-kant Blue Soldiers schreef Sam volledig zelf. Samen met haar broer Pete produceerde ze de plaat. Het werd haar internationale doorbraak. Talent, onafhankelijkheid en een familieband. Alle drie samen leiden tot tijdloze muziek. Vandaag draaien we Stop van Sam Brown als...
2: De open deurplaat.

Stewart samen Eurythmics en Sweet Dreams. Misschien wel een van hun allergrootste en daarom is het 20:15 geweest. Zometeen Shaboozy en Leon Bridges. Wat een lekker nummer. Burn It Down deze hele week. De Simple Shazam. En morgen dan komt dat album van Shaboozy uit. En dit Burn It Down is de vierde single die al vooraf aan het verschijnen van het album uitkwam. En nu Grace Jones. Pull Up to the Bumper.

Animals van Maroon 5 hier bij Radio Horizon. En we zijn aangekomen bij de Simple Shazam. En die is natuurlijk van Shaboozey en Leon Bridges. Burn It Down had zijn wereldpremière tijdens Shaboozey's NPR Tiny Desk concert in juni. Het was de allereerste keer in de beroemde Tiny Desk studio. Het was ook Black Music Month, dus het concert was extra speciaal. Shaboozey en Leon Bridges traden samen op en brachten Burn It Down live. De performance was een van de best ontvangen van dit jaar. NPR is echt de plek waar klassiekers worden geboren. En dit liedje is de derde single van Shaboozey's vierde studioalbum The Outlaw, Sherry Lee and Other Western Tales. En het komt morgen uit. En hier is Burn It Down. Shaboozey samen met Leon Bridges. Maak er een mooie dag van en tot morgen.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws.

0: Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
1: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
0: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
2: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
0: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend duren. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Op zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jansgilde weer de fiets-driedaagse. Drie dagen, drie routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometer en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent. Het is fietsen voor iedereen. Bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fietsdriedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. Deelnemers mogen één originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens de Donderdag Bloemendag. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is de vangrail nog kapot. En oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden.

Zo, luisteraars, van harte welkom. Horizon uit werk in de vakantiemodus met Jan van Dommelen achter de knopjes hier vanuit de studio in Maarhezen. En het is wel lekker zomers weer, dus een beetje genieten geblazen, toch? Al de muziek van Candy Staten en Young Hearts Run Free. We maken maar een fijne vakantieaflevering van, zoals deze van The Tramps en Zing When the Strings of My Heart.

Ja, we bleven stiekem dansen. Deden met de jongens van Toontje Lager. En daarvoor hadden we The Tramps en Sing When the Strings of My Heart. De grote hit voor Nena en haar band uit Duitsland. 99 Luftballons.

Ik meen origineel van Solomon Burke. Dit was de beroemde uitvoering van de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody. En voor Nena met 99 Loop Ballons. We gaan Twisting doen bij de pool met de Dire Straits.

0: Het nummer is geschreven door John en Vangelis en uitgevoerd door Donna Summer met de Groot Koor en de State of Independence. En daarvoor hadden we The Dire Straits en Twisting by the Pool. Formatie America op mijn lijstje met You Can Do Magic.
1: I never knew.

0: jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, blijft nog steeds een geweldig nummer. Op naam van Ross Stewart en Maggie May. En Ronnie Wood was er ook nog bij, dacht ik. Hè? Uit de tijd van de Faces, ja. En wij bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. We gaan door met Criss Cross, Amsterdam en Frans Bauer. En heel de bende, zij hoort bij mij. Jan Smit doet ook nog mee.

Ja, en deze band die draait al heel wat jaartjes mee. We hebben het over de Rolling Stones en Mixed Emotions. En daarvoor hadden we Chris Wells Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. We gaan nu naar Oostenrijk, de grote hit voor Opus. En het heet Life is Life.

0: weekend. Tijdens je werk. Horizon Network.
1: Ja, ik kom er nog even tussendoor, want ik kijk op mijn lijstje en ik zie Bryan Adams nog staan voor je met Run To You. En misschien nog een stukje Ashfield & Simpson. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. Tot straks.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel.

0: ging een onbekend projectiel op. Maar nog voor het onderschept kon worden, verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten file. Dat komt door de wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, daar zijn we dan weer. Horizon at Work met de vakantiemodus. Met de verdommelen achter de kompjes. Na de klok van 11 uur hadden wij muziek van David Bowie en zijn groothit China Girl. We blijven even in zomerse sferen met Ryan Paris en de Dolce Vita.

Dat was het Billy Joel met Tell Her About It. En daarvoor hadden we Ryan Paris en de Dolce Vita. Voor de mensen in de regio Eersel, vandaag is het weer zomermarkt in het centrum van Eersel. Is genieten geblazen met leuke braderie en natuurlijk terrasjes en alles wat erbij hoort. Veel plezier erbij. We hebben nu een opname van Fontella Bass en het heet Rescue Me.

was een van de veelheids voor Frank Boeien en zijn groep. En het heette Linda. En voor Fontella Bass en Rescue Me. Daryl Hall en John Oates. Oh, die scoorden ook heel wat hits. Hier zijn ze met Man Eater.

0: Tourclub Heze organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heze Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsenweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, en we blijven in zomerse sferen met André van Duin als de zon schijnt gedraaid. En daarvoor hadden we de agendaberichten met de productie van Hans van den Broek en een presentatie van Hans van Groezen. Wederom dank heren daarvoor. Ook hadden we nog de Stars on 45 met de Stevie Wonder medley. We gaan nu door met de Chrissy Hynde en de Pretenders en Back on the Chain Gang.

Ja, ze waren toch wel beroemd hoor. We hebben het over Peter York, Mickey Dolenz, Davy Jones en Michael Nesmith. Oftewel de Amerikaanse Monkees en I'm a Believer, een nummer geschreven door Neil Diamond. Net zo beroemd zijn de Jacksons, hier zijn ze met Can You Feel It?

deden mee aan het Eurovisie Songfestival en wonnen ook nog eens Bucks Fizz en Making Your Mind Up van de Four The Jacksons en Can You Feel It. We blijven in de wereldhits hangen en we doen dat met de Bee Gees en Staying Alive.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. Van een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Ja, do you like good music? Sweet soul music. Blijf lekker luisteren. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. Hij schreef het samen met Otis Redding. Hadden we Arthur Connolly en Sweet Soul Music.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

0: Your Love on Me. Het nationale hitteplan is vanaf gisteren weer van kracht in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Het is al de derde keer dit jaar dat het nationaal hitteplan weer is geactiveerd. De temperatuur kon gisteren dan ook oplopen naar zo'n 35 graden in het zuiden van het land. Vandaag is het een stuk minder in ieder geval. Maar richting het weekende dan stijgt de temperatuur wel weer een beetje. Wil je meer informatie over het nationale hitteplan, dan kun je dat vinden op de website van het RIVM. Kijken wie we aan de lijn hebben.
1: Hello.
0: Hallo!
1: Yeah.
2: Is dat you?
1: Who is it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: Het nummer wordt samen met Wolfman Jack ingezongen. Het is eerder een telefoongesprek eigenlijk met de in Amerika wereldberoemde radio-DJ. Die ook in Clap for the Wolfman van The Guess Who beschreven werd. Deze cover deed het trouwens minder goed dan het originele van Ray Charles uit 1961. Beetje rommelig einde, maar ik blijf het wel een bijzondere plaat vinden. De Stampeders hadden wij met Hit the Road Jack. Dit is Ronde. She's got

Mogelijke industriebrand in Maarhezen bleek smeulende boomstronk. Inwoners Hezen starten petitie voor volledige vernieuwing van Dorpsplein. En gemeente Valkenswaard heeft kikkertrap aangelegd in natuurgebied Het Kleine Meer.

Zaterdag 1 augustus, aanstaande zaterdag, is er weer de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rond de molen tussen 10 en 4 uur in Borkel en Schaft. Er staan zo'n beetje 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. Bezoekers kunnen struinen langs uiteenlopende waar van zelfgemaakte geitenkaas, honing en noten tot keramiek, sieraden, kleding en handgedraaid houtwerk. Ook voor de inwendige mensen is er koffie en ijs en in de middag speelt live muziek en ook de molen is zelfs ook geopend om daar een kijkje te nemen. In ieder geval, de markt wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp en de deelnemende ondernemers komen uit de hele regio. En actuele informatie staat op de social media kanalen van de organisatie. Dit is Mutia Buena en dit is Real Girl.

Muziek van Gigi Perez en Jorde de Sailor Song. Op zondagmiddag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard in het teken van de blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan. Dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig bestaan viert, staat op het programma. De opening is in handen van de kinderburgemeester Stephanie Aerts en wethouder Jordi Drieman. En het een en ander wordt gepresenteerd door Gerard Dielis. En de toegang is hartstikke gratis.

16 augustus, hè? De remise van de brandweerkazerne staat in het teken van de blaasmuziek. Een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. En de spits wordt afgebeten door de Belgische kapel onder leiding van Patrick Herbout, als ik zijn naam tenminste goed uitspreek. Het begint om 14:30 daar.

Rich Girl. Alle berichten die je voorbij hoort komen, ook in dit tussenuur, je kunt ze natuurlijk ten alle tijde nog nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Worden wij wederom herinnerd.

moeten maar weer opnieuw beginnen. En met wie, hè? Dat is nog niet duidelijk, geloof ik. Hadden wij Shakira en Burna Boy en Jorde Die Die. Ja, het voetballen begint weer. Hè? De nationale competitie die kan bijna van start. Met natuurlijk het begin aanstaande zondag. De strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. En dan gaat het los en het is behoorlijk rumoerig op de transfermarkt bij de grote clubs. Lees ik zo hier en daar. Dit zijn de Paper Kites en Blue.

je zou deze maar vergeten. Zo vergeten pareltje, dankzij Bas uit Gelderop hebben we deze nog eens op de radio. Video en Somebody uit 1984 op deze voorlaatste dag van de zomermaand juli. Morgen dan de laatste en dan gaan we de zomermaand augustus in. Voor mij ook de vakantiemaand. Ik ben er wel een beetje aan toe. De nieuwe van Bente, 3, 2, 1.

punt hadden wij met 3-2-1. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het alweer bijna de allerhoogste tijd is voor het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren. Maak er in ieder geval nog een hele mooie middag van. En wat dit programma betreft, morgenmiddag om 2 uur zijn we er bijzonder graag weer. Dit is nog Nathalie in Brooklyn.

0: vind ik zoet.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
6: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug weer werkzaamheden. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel 10 minuutjes oponthoud. En een half uur vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Staat 8 kilometer file vanaf Venray Noord, dus een half uur vertraging. En dat komt door een kapotte auto. 1 rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan de route via Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67... de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Ja, geproduceerd in die tijd door Nile Rodgers. Die ken je onder andere van Chica. Dat is ook duidelijk te horen ook. En de videoclip die erbij zat, hè, die kostte zo'n slordige 1 miljoen dollar. Hadden wij Duran Duran en The Wild Boys.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.
2: Het nieuws uit de regio.
1: De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

0: Ja, ze was hier. Lily was hier. Lange tijd geleden hoor. 1990 hadden wij Candy Dulfer. Een bijzonder goede middag op deze donderdag, deze 30ste juli. Welkom bij alweer een nieuwe Echtgang.
1: Radio.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Horizon.

van Yves Berends hoorde je met Misschien is het de tijd. Bijna 15 over 4. Het Nationaal Hitteplan is vanaf gisteren weer van kracht in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en ook Overijssel. En het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De temperatuur kon gisteren oplopen naar zo'n 35 graden. Heeft het ook gedaan in het zuiden van het land. De komende dagen wordt het wat minder, maar richting het weekend stijgt de temperatuur weer een beetje. Wil je meer weten over het Nationaal Hitteplan? Dan kun je die vinden op de website van het RIVM.

evenementen. Zender Wagenbouwers FM is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht in aanloop naar de Brabantse Dag in Hezen. De zender maakte live radio vanuit het glazen huis op het gemeentehuisplein in Hezen en is dit jaar voor het eerst ook via DAB Plus te ontvangen in geheel Zuidoost-Brabant. Volgens de organisatie is het daarmee de eerste evenementenradio in Nederland die via een lokaal of regionaal DAB Plus netwerk uitzendt. En DAB Plus is de moderne standaard voor radio en de logische opvolger van FM. Wij citeren, wij zijn ontzettend trots dat dit nu werkelijkheid is. En dat wordt gezegd door de voorzitter, en jawel hoor, Koen van der Vorst. Heel veel succes daar. Gaat ze zeker weer lukken. Dit is het goede doel en

Maar er gebeurt natuurlijk meer dan alleen de Brabantse dag in Hezen. Kijken we bijvoorbeeld al naar het komende weekend. Dan behoort eigenlijk heel Hezen op de fiets te zitten. Want Tourclub Hezen houdt dan namelijk het Hezer Fietsweekend. En dit jaar alweer voor de 38e keer. Dat betekent 3 dagen rondtoeren door het Brabantse land. Dus van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus kan iedereen meedoen. Je kunt kiezen uit 30, 45 of 60 kilometer.

0: nieuws van bij ons dan ook de eerste die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Ja, en later bleek dit dan uiteindelijk de allergrootste hit te zijn geweest die Sinead O'Connor ooit heeft kunnen maken. Je hoorde Nothing Compares to You.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

0: zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jans-Gilde weer de fiets-driedaagse. Drie dagen, drie routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometer en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent, het is fietsen voor iedereen. Bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fietsdriedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. Deelnemers mogen één originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens de Donderdag Bloemendag. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: Bruno Mars en you're locked out of heaven. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda en alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Is dit Nelly Furtado en Powerless en Say What You Want.
1: Hey,

Nelly Furtado en Powerless and Say What You Want. Zometeen om 5:00 het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bij u terug met alweer het allerlaatste uurtje Echt van Echt op deze donderdag. Doe

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging daardoor 10 minuten. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray is een ongeluk gebeurd. Staat 4 kilometer file, maar de weg is dicht, dus je moet omrijden richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Op de N270 Deurne-Venray bij wel 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: 7 naar 5 uur geworden op deze donderdag, deze 30ste juli. Een bijzonder goedemiddag en welkom terug bij Radio Horizon.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio

Ja, wat een spektakel op deze donderdagmiddag. Hadden wij Queen en George Michael en Somebody to Love. Het is om en nabij 15 minuten over 5 geworden. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn. Straks naar een nieuwe knooppunt Leenderheide met collega Frans van Dam. En later nog de donderdageditie van Horizon Verbreed. Is dit David Bowie?

Zaterdag 1 augustus is er weer de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rond de molen in Borkel en Schaft. Tussen 10 en 4 uur staan daar zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. Later meer daarover op deze donderdagmiddag. Dit is

met One More Time. Zaterdag 1 augustus, aanstaande zaterdag dus, is er weer de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rond de molen in Borkelenschaft. Tussen 10 en 4 uur staan er zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. Bezoekers kunnen struinen langs uiteenlopende waar van zelfgemaakte geitenkaas, honing en noten tot keramiek, sieraden, kleding en handgedraaid houtwerk. En ook voor de inwendige mens wordt er natuurlijk gezorgd. De markt wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp. En de deelnemende ondernemers komen uit de hele regio. En meer informatie vindt u op de actuele social media kanalen van deze organisatie. Dus dat allemaal aanstaande zaterdag in Borkel en Schaft. Altijd gezellig. Bijna 5:30 geworden met een lekker zomerse plaat van First Class. En het heet Beats.

uit Utrecht waar ze vandaan komen. Daar komt ook Leni vandaan uit de Takkenstraat in Utrecht. En met Leni bedoelen wij natuurlijk Tineke Schouten. Kensington hadden we met Streets. En daarvoor hadden wij nog, beginnen een beetje menig te worden op de een of andere manier. Ja, het weekend komt natuurlijk ook steeds dichterbij, hè. En daarmee ook de vakantie natuurlijk. First Class hadden we daarna voor met Beats Baby. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze donderdagmiddag. Zijn dit de Pet Shop Boys en It's a Sin.

0: jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Crawford en Tracking. En daarvoor hadden wij nog Emma Heesters met de Hartenbreker. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt van deze donderdag, deze 30ste juli. De voorlaatste dag van de zomermaand juli. Morgen de allerlaatste. En dan beginnen we zaterdag aan een nieuwe maand. De maand augustus van 2026. Ja, het gaat heel snel. Soms gaat het veel sneller dan dat je uiteindelijk allemaal wel zou willen. Hè? Vind je niet? Zo ervaar ik het tenminste wel. Hey, bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Straks Frans van Dam en later dus nog de donderdageditie van Horizon Verbreed met Hans van der Meijs. Is dit nog Paul Jong? Een hele fijne avond en graag tot morgen.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Rechter rijstrook is dicht. En ook dicht is de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij Venray 5 kilometer file, half uur vertraging. Je moet dus omrijden daar. Dat gaat via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Dam.
8: Iedereen weer bekomen van de warmste dag van de week. 33, 34 graden was het op klophoogte bij mij thuis. Dus 2 graden warmer waarschijnlijk in de zon. Van harte welkom. We gaan eraan beginnen, jongens. Het nieuws van bij ons. Oh yeah. Terug naar 1980, EWNF.

stond duidelijk op de rider dat het podium groot genoeg moest zijn. Hier is sprongen alle kanten uit. 16 man sterk. The Elements of the Universe uit 1980. I Can Let Go, het album I Am over. 6 over 6. Het is al laat op de avond. Tijd voor Ed Sheeran.

0: lekkere plaat is dit, zeg. Riet Vriezen, grote man achter de Pilgrims en White Man.
1: Van knooppunt Leenderheide
2: tot over de Budelderbergen.
1: Radio Horizon.
2: Dit is Radio Horizon.
0: Dat trouwens nog een andere grote hit overigens. Can't Resist. Die zullen we binnenkort eens draaien bij gelegenheid. Straks nog Joe Cocker. We gaan even terug naar de jaren 80. Maar eerst John Mayer uit zijn album uit 2021.

Betere gitaarwerk. Past goed bij de temperatuur op dit moment. Sub Rock, het album uit 2021, was tevens het laatste album voor de platenmaatschappij Columbia. Wat dat John Mayer uitbracht. Hij had zelf besloten om daar geen verlenging aan te geven. Waarschijnlijk kwamen ze het niet uit hè, met de cent. Wild Blue draaiden we nog een keer. Dat een heerlijke plaat. Straks nog Jonas Blue en Malive en Edge of Desire. Maar eerst terug naar de jaren 80. De remake.

Eerste nummer uit de soundtrack van Barbie the Album 2023. Dua Lipa, Dance the Night. Daarvoor Jonas Blue en Malive. En Edge of Desire en Ruby Lee. Rijden we ook nog met Sly en Robbie. Ja, de tandem, de strakke reggae tandem hoorde je op het nummer van Joe Cocker. Alles na te lezen trouwens op onze website www.dichttvhorizon.nl. Daar staat zo'n beetje van alles op.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met vrachtwagens is de A73 Maasbracht-Nijmegen dicht bij Venray. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leendert.

zometeen even te kijken naar het album Back in the High Life. Waar dat we de titeltrack van draaiden. De belangrijkste man die je hoorde was James Taylor natuurlijk. Backing vocals. Maar er zat nog veel meer mooi volk bij. Ik noem een Bob Minster en een Reddy Brecker die zeer bekend zijn in de jazzwereld. Jocelyn Brown, Dan Hartman, James Ingram, producer Arif Martin, Joe Walsh en Nile Rodgers. Daar is hij weer inderdaad. 1987 werd het album trouwens genomineerd voor album van het jaar. En de single Higher Love werd de single van het jaar. Nou, u bent weer helemaal bij. Zometeen John Cicada nog. Die zat vroeger in het achtergrondkoor van Madonna. Kreeg een platencontract en bracht Just Another Day uit. Die hoor je zometeen na de nieuwe single van Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Uit Cuba kwam John Cicada, hit in 1992, Just Another Day. Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Ja, we draaiden natuurlijk in het begin van dit programma al een nummer van Joe Cocker, Ruby Lee. Het origineel daarvan werd geschreven door Bill Withers in de jaren 70 overigens. En over Bill Withers gesproken, kon het niet laten met deze temperatuur. Hier is hij nog een keer met Ralph McDonald en Grover Washington Jr. uit 84 in The Name.

jazz ook goed voor de dag. 1987 en Shattered Dreams draaiden. We zijn er doorheen, jongens. Nu het je knopen in Lenenheide. Maar niet voordat we de Simple Gizem op je losgelaten hebben. Nieuwe album komt uit eind van deze maand. En dat is het nieuwe album van Shaboozey. Dit is zijn eerste single met Leon Bridges, Burn It Down. Tot morgen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Geen files meer in onze regio, wel een wegafsluiting. De A73 is nog steeds dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven richting Nijmegen. Parkeer de A67 en dan verder over de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, opruimwerkzaamheden bij Bavel. 5 kilometer file vanaf Tilburg, Reeshof, 10 minuten vertraging. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

En dan is het voor iets over het negende. Dat betekent dat er weer de hoogste tijd is tussen nu en 12 uur... voor alweer een nieuwe aflevering van de Dance Tracks on Your Radio. En dat in de zomerse sfeer natuurlijk. Op deze zomerse donderdagavond. En misschien ben jij wel van plan om van de week lekker op vakantie te gaan... of ben je al op je vakantieadres? Dan denk je bij jezelf van, ik heb Radio Horizon via de livestream meegenomen. Dan mag je dat ons even laten weten, straks de mailadres. Dat bedoelt wat jij aan het doen bent, waar je bent... en wat je vooruitzichten zijn voor de komende dagen of de komende weken.

Dat heeft een reden met de gezondheid. Daar ga ik verder niet over uitweiden, maar het valt niet mee. Een trick waar ik in trek ben gekomen. Maar vanavond zijn we weer live, dus tussen nu en 12 uur. De lijsten zijn weer geprepareerd, zo mooi het heet. Mijn producer heeft zijn best gedaan. Ik vanavond ook aanwezig. Ik leef in de studio met het koffiezetapparaat. Want zoals je weet natuurlijk hier is volop airco aanwezig. Dan kunnen wij gewoon een lekker warm bakje koffie drinken. Ik snap het goed als jij thuis lekker buiten zit met een fris wijntje, een fris drankje of een fris biertje. Ik geef je geen ongelijk en als je te volle vakantie hebt, geniet daar met volle teugen van.

gaan wij jullie mee terugnemen naar die vervlogen jaren. Jaren 70, 80, stukje jaren 90. En een groot woord van dank voor alle mensen die gemaild hebben met Dance Tracks, dubbel X op het einde, het RTW Horizon. Elke week weer een lust om al die mailtjes te mogen doorlopen, kijken wat men erbij heeft geschreven. En vooral waarom die plaat op de radio moet komen. De herinnering natuurlijk, hè? Straks de aandacht voor.

0: laatste keer de lijst op met je. Als je terwijl je denkt die plaat heb ik aangevraagd. Hartstikke leuk. Vooral het eerste uur de Jacksons en de mooie versie van Walk Right Now. Daar zie ik staan Spanje. Dat is lang geleden. Die Easy Lady. Die is leuk. Fox the Fox, Nederlands fabrikaat. Precious Little Diamond. En de laatste die ik opnoem is die plaat van Rick Ashley. En Take Me to Your Heart. Marja van Jos vervoort. Hij zegt: ik heb zin in Donald Summer. Hot stuff. Weet je wat? Gaan we draaien. Wel de Upgrades Mix.
1: Tot 12 uur. De beste.
2: Disco en Soul Show Classics.
1: Dance Tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.

Carla Konings. Als je deze kan opsnorren, er zijn natuurlijk verschillende versies van, maar die Randy Crawford en de Crusaders, die vind ik helemaal fantastisch. Die Streetlife, 1979. Pas perfect met weerbeeld. Want ik kan me zo voorstellen, als je in de auto zit, dat je op je rechtervoet moet letten. Want voor je twee trap je hem helemaal in. En krijg je morgen of overmorgen een prentje op de deurmat. Hè? Maar goed, het zijn natuurlijk de hits uit het verleden. De danshits die je graag wil horen. Carla, dank je wel ervoor voor al dat lekkers wat je hebt doorgestuurd. Want ook zij heeft de moeite genomen om niet één plaat door te geven via de mail. Via DanceFacts.x op het einde. @rtwhorizon.nl. Ja, ik kan me best voorstellen dat het best wel snel gaat. Maar goed, dat mailadres wordt veelvuldig. De komende 3 uur natuurlijk uitgesproken hier. Het is gebruikt door Rick Linders. En die heeft weer een lijst samengesteld met de clubhits van de jaren 80. En ik kom deze tegen. Hij zei, je draaide onlangs. Gino Socchio, Try It Out. Ik ben in mijn archief gedoken. En ik kwam daar een plaat tegen. Oh, oh, oh, wat zomers. Als je deze tevoorschijn zou kunnen toveren. En die op donderdagavond in de show kan draaien. Gaat hier standje buren zien. Gino Socchio. En Turn It Around.

Hockey the Boys ook. Hè? Je draait die plaat van Junior's Hockey al en de mailbox die stroomt vol van mensen van dit is inderdaad lang geleden. De grote is natuurlijk van Gino. En een van de grootste is natuurlijk die Try It Out. Voor de mensen die destijds op de dansvloer hebben gestaan. Eind jaren 70, begin jaren 80. En ik moet zeggen, ja, dit soort platen, dat zijn juweeltjes. Heb je ze thuis namelijk in jouw verzameling zitten? Neem de moeite en stuur ze vooral aan ons door. En als je er meer hebt dan één, natuurlijk, hè, al ga je door tot 100, de kans niet schelen. Het is leuk om te lezen natuurlijk, hè, Gino Socchio en Turn It Around. En dat op jouw nummer 1 van de donderdagavond hier genaamd Dance Tracks on your radio. En we zouden Dance Tracks niet zijn als wij weer nieuwe muziek aan je gaan voorstellen. Ik weet niet of je op vakantie bent geweest op Ibiza en naartoe gaat of in de planning hebt. Dit hoor je daar heel veel in de clubs. De nieuwe plaat van David Guetta, French Montana en Hugo. En de zomers kan het zijn, hier op jouw nummer 1. We hebben het over Shine.

ontvangen. De reactie als jouw plaatje op de radio komt. Dan raad ik ook Ben Motten. Hij wordt er heen, zit lekker in de tuin. Hij heeft daar Radio Horizon keihard aanstaan. En zegt in deze, ja, die hebben ze de buurt kunnen horen. Zeg. Italo Dance Classics, mijn favoriete. Vooral deze. Golfo van Colmy, die plaat van Spanje. En Easy Lady zit in. Dat is inderdaad heel lang geleden dat we die plaat op de radio hebben gehoord natuurlijk. Hè. Ik heb ze natuurlijk thuis al mijn verzameling. Maar goed, het is leuker natuurlijk als je ze aanvraagt dat het ook wordt gehonoreerd. En dat je dan de plaat natuurlijk op de radio hoort hier bij Radio Horizon. Bij Dance Tracks on Your Radio. En wat leuk dat jullie vanavond alle weer bij zijn. Waar ik ben ter wereld natuurlijk, hè. Zoals Paul Klaas en de vele aanvragers. Favoriet, alles van de Jacksons. Maar vooral deze. En dan gaan we weer, de iets langere versie.

het kunnen worden geproduceerd. En dit zijn, ja, het was gewoon één grote hitmachine. Take Me To Your Heart. En ik kan me zo voorstellen dat jij denkt bij jezelf van... Hey, nou krijg ik niks. Oké, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we het even zo doen. En dan doen we het zo. Ja, even kijken. Ja. En die pakt u wel. Zo. Maar leuk natuurlijk, hè. Als je dan inderdaad daar bent... en er nu bij de plaat aan terugdenkt... Hetzelfde voor dit, hè? De Bee Gees en Night Fever.

deze plaat laat op feestjes wordt een soort van flashmob ontstaan. Gewoon op feestjes, vragen we die aan. Bij de DJ die dan dienst is. Dan gaan we met twee mensen beginnen. De derde gaat erbij, de vierde. En uiteindelijk staat de hele hut te dansen, zeg ik. Op deze plaat van de Bee Gees, hè. Is leuk, en Night Fever. Een plaat die je moet koesteren, zegt hij. Want het is natuurlijk een plaat met een groot verleden. En dat is natuurlijk wel leuk, hè. Zo, de reeds zijn we terug met het tweede gedeelte van de show. Genaamd Dance Tracks on Your Radio. En we houden het zondag vandaag natuurlijk, hè. Oh. Bij de reeks Fox. Hier is deze van Boney M. En het gaat natuurlijk over de zon. Het gaat al.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

dance track zeker toegang tot de beste dance ooit gemaakt van de jaren 70, 80 en 90. Je hoort het natuurlijk hier op jouw nummer 1 van de donderdagavond, hè, bij Radio Horizon. Wat leuk is dat natuurlijk. Trouwens, net, bij bent gekomen. Gefeliciteerd met je keuze voor vanavond. Hè. En trouwens, laat de matten aanstaan op Radio Horizon. Hè. Dan van Tom Wouters, deze van Sister Sledge en...

Disco Never Dies. En dat leidt ook aan de heren DJ's die in de wereld over toeren. Ook naar Ibiza gaan. Dat disco daar toch wel een van de meeste stromingen is. Die daar veel wordt gedraaid tussen. Van jong en oud. En dit is dan weer oud. Hè? Evil Element en Love Pains op verschillende lijsten voorbij komen. Dat wordt dan allemaal goed in de raad trouwens door mijn producer Marty. En er wordt alweer ingepland op de donderdagavond hier bij Radio Horizon om jullie oortjes, oftewel de trommelvliezen, weer te verwennen. Met natuurlijk de verhaal die erbij horen. Zoals Roel Lemmens. Richard Lemmens. Roel. Hij zegt, Lime, de tijd dat Ramson, wat je vaak zegt, die roze hoes had met de witte ronde eromheen. Daar kwamen alleen maar hits op uit. Ook Lime kwam daarop uit namelijk, ja. Eerst was natuurlijk je love. Baby kan de love tonight. En hij is gaan graven. En hij vond een helemaal originele, goed uitziende hoes. Met deze track erin van Lime. Unexpected Lovers.

0: En dan ergens in Spanje. Daar zit Ron van Doormalen op een camping. Lekker gegeten en aan het luisteren naar dance tracks. Oh. Dat is een voordeel als je namelijk gaat vertrekken naar een leuke bestemming. Hopelijk geen bosbranden bij jou in de buurt. Dat je daar zit en gewoon ons gewoon lekker aan hem staan natuurlijk. Hè.
1: Oh.
0: En je luistert naar deze ontzettend fijne mix. Yeah.

Mooi donderdagavond, 10:30 alweer. Ja. En we hebben natuurlijk ook nieuwe muziek aan je voor te stellen. Het volgende, David Guetta. Samen met de beste man Hugel. En die is in één keer boven water gekomen. Zegt toch geloof ik, hè? En dit kan je van je voorstellen. Dit is ook lekker, maar dan wel totaal anders. Het heet alweer nieuw disco. Het is gewoon lekker. Zet hem wat harder. Fat to M. And let me be.

via DanceTracks, Double X op het einde, het echte weer horizon. Ja, het gaat een beetje alle kanten op. Dit werd fantastisch, dan werd het helemaal niks. En natuurlijk, ja, gewoon de meeste stemmen gelden of je nog een keer in de show voorbij.

0: doen.
1: Donderdagavond met al die vooruitzichten. Oh, heb je dat gezien trouwens, hè, voor volgende week? Die 30 graden die zijn voorlopig nog niet voorbij, hoor. Dus, maar morgen eerst. Hè. En dan de rest van het weekend en dan zien we wel weer. Of jij gaat naar een vakantiebestemming waar het inderdaad heel warm is. En als dat zo is, laat ons weten waar je naartoe gaat. Sterker nog, als je er bent, laat weten waar je bent. Draai maar lekker plaat voor jou. Al steeds van Suzanne, tenminste voor Suzanne. En dat luisteren vanuit Eersel. Lekker in de tuin. Want de moeite genomen om even te mailen met ons. Heb je toevallig die lekkere zomerse van Marcia Hines?

heeft een hele waslijst doorgestuurd. Hij zegt, ik heb echt een aantal platen die ik gewoon never nooit meer hoor. Maar dan praat je over Michael Jackson. Ik ben al die albums nog een keer door gaan spitten. Ik kwam deze plaat tegen die Human Nature. Wat een fantastische track blijft dat, zegt hij.

een heel zaak gedraaid. En ik kan me zo voorstellen dat jij thuis ook zo'n verzameling hebt. En je denkt van, nou, ik ga de moeite doen. Ik ga de jongen voorzien van al dat lekkers. Dan krijg je zeker aan in de show, hè, natuurlijk. Hè. Dankjewel daarvoor, Michael Jackson en Baby Be Mine. En natuurlijk doen we zelf ook een beetje moeite. Hè. Je hoort hier vaak in de show The Richie Family. Hè. The best disco in town. Dan gaan ze maar door natuurlijk, hè, de discotijd. Maar dit is ook weer zo'n juweeltje wat er gewoon blijven liggen op de plank. Hè. Ja, toch? Het is zo leuk, het is zo zomers, het is zo vrolijk, het is feel good. En ik heb het over deze track. Graag een keer aan je voorstellen. En misschien wel dat je denkt, dat is lang geleden. George here, but dancing on your radio. One and only.

beetje quizzen van welk jaar. Ik kijk dan links naar de redactie. Ik zie die jongens kijken naar mij. En ik zeg, welk jaar komt deze plaat? Niet googelen. Het jaartal komen denk ik tevoorschijn. 1979. Sterker nog. Wordt gewoon bedoeld. Hier zat ook Jody Watley bij, weet je wel. Die daarna een solo carrière begon. Ik begin met Shalimar. Met heel veel hits trouwens, wat ze gescoord hebben, is ook samen met Jody Watley geweest. Hè? Ook deze, Take That to the Bank. Zou je het op lijstje voorbij komen in plaats van weer, ja, A Night to Remember. Ga ze maar door, hè. Dus die mag je gerust aanvragen, hoor. Eén keer in zoveel tijd mogen die platen voorbij komen. Maar dit zijn toch wel leuke dingen die je eigenlijk gewoon ook nergens meer hoort. Hè? Behalve dan hier en vroeger in de Soul Show, want ook daar worden we vaak mee vergeleken. En dat is leuk, hè. Dat doen we het voor namelijk ook, als je thuis gezet hebt. Met die oude ferrymaten hits erop. Luister een keer af en laat ons weten wat erop staat. Hè. Gaan wij het van je opstorgen? We hebben het zelf niet gehad bij collega's ten rade. En die hebben veel in heel Nederland. Hè, dus dat komt allemaal dik voor elkaar. Zo direct het derde en laatste gedeelte. Van Dance Tracks on your radio hier bij Radio Horizon. Nog een uurtje genieten. Van de allerbeste dance platen ooit geproduceerd. Tot deze van Will Downing. A Last Supreme.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

0: Spotify hebben bijstaan.
1: Ja.
0: Het origineel toe van Diana Ross en de Boss. Met de Braxtons dachten in de jaren 90, weet je wat, daar gaan we nog een keer lekker over doen. En ik mag zelf kiezen welke versie ik zou willen draaien. Dus weet je wat? Pakken we deze nog een keer. Want ook in de 90's zijn er heel wat leuke plaatjes geproduceerd. Ook flinke covers, hè. Maar dan denk je, ik ben opgegroeid in de jaren 90. En dan origineel wordt dat thuis gedraaid van Diana Ross. Van deze The Boss, ja. En dat zijn dan de platen die we dan graag nog een keer willen laten horen op de donderdagavond, hè. Dus goed, inmiddels beland in de finale uurtje bij Radio Orgon. 13 over 11. We gaan richting de vrijdag. Misschien wel je laatste werkdag voordat jij vakantie gaat krijgen. Ja, daar kijk ik natuurlijk halsreikend naar uit. Hè. Ik kan me dat heel erg goed voorstellen. Dus, maar eerst nog eventjes een uurtje genieten. Al dat lekkers wat ooit in het verleden is geproduceerd op dansgebied. Hè. En deze stond op vele lijsten. Het lijkt de dag van gisteren dat ik de plaat voor het laatst heb gedraaid in de show. Is toch meer dan 3 maanden geleden. Ja, deze boek Newberry 3. En hoe heet ik weer?

Het is zo leuk. Dankzij Joël. Ja, moet ik zeggen, in de tuin in Veldhoven wordt behoorlijk volgens mij herrie gemaakt. Deze I Will Love You Tomorrow. Dat is leuk, hè. Platen die je gewoon een leuke glimlach op jouw gezicht geven, is natuurlijk al heel erg belangrijk, hè. En als je denkt, nou, ik heb heel aan staan dansen, of ik ben te moe om te dansen, ja, dan kom je op Nederlands Fabrikaan. Ik moet zeggen, deze komt ook de laatste tijd wel vaak voorbij. En die komt echt uit Nederland. Fruitcake. And my feet won't move. En dat zijn de juweeltjes uit eigen land. Hier met Dance Train.

denkt van, potverdorie, dat is wel lekker. Dan blijft ze wel aanvragen, hè. Dancetracks, XXX, de partij in het RTW Horizon. Maar er mogen gewoon lijsten zijn, daar maakt niet zoveel uit. Hè? Want Jeroen Snelders namelijk heeft er ook gebruik van gemaakt. En die heeft het clubcircuit een beetje verkend in de jaren 80. En die kwam uit bij een plaat van de Barcase. En hij zegt, die plaat vind ik zo fantastisch. Volgens mij is het een one-hit wonder. Sexomatic.

dan denk je bij jezelf, ik hoor een plaat die komt zo herkenbaar voor. En dan moet je je ogen sluiten. En dan moet je terugdenken aan die tijd. Dan komt een producer komt binnen en die zegt, ik weet nog goed, in Valkenswaard. Dat was een AVO. Meldeleum, 1983, 1984. Deze plaat komt eruit, zegt hij. Die werd daar op een zwart-wit feest, werd hij daar door de hal gedraaid. Oh, door de plaatselijke DJ Nout van Erik, ja. Het zijn allemaal dingen die je natuurlijk als je ogen sluit terughaalt. Hè. Deze is Sexomatic van de Barcase. Ik geloof Jeroen Snellers die ervoor gemaild heeft. Een ander lijstje trouwens erbij. En ik moet zeggen, Jeroen, dat gaan we meenemen naar de volgende keer. Want je hebt dan de moeite genomen om wat zaken onder elkaar te zetten. Dus dat gaan we zeker nog een keer gebruiken. 8:08. Even de remix hier. Van Raw Silk. Do it to the music!

16 juni om precies te zijn, dat ik 40 jaar DJ ben. En ik hoor deze plaat, ik zie hem trouwens staan in het lijstje, die plaat van Luzens. En ik zei tegen mijn producer, het is de tijd geweest dat ik het overpeld. Er was een discotheek genaamd De Opera. En die stond bekend om zijn draaiende dansvloer. Waren dit de grote is natuurlijk, die voor te stellen. Luzens, de opvolging was dit van Hanging on the String, de grote doorbraakhit. Stay a Little Wild Child. Natuurlijk nog meer hits van Luzens. Maar goed, als je rondje eentje ervan zet, blijf ze vooral doormailen. Dance Tracks, dubbel X op het einde, het RTV Horizon. Wij kijken graag de lijst ernaar voor alweer een nieuwe aflevering van Dance Tracks van Juwedo hier bij Radio Horizon. En ik dank jullie voor die aandacht namens het hele team van Dance Tracks. En als je toevallig op vakantie gaat, zorg dat je veilig en goed en gezond weer terugkomt. Hè. De muziek mag je meenemen via de livestream. Hè. Hele fijne vrijdag toegewenst. Een fijn weekend en anders een fijne vakantie. Hè. Ik ga binnenkort weer, als ik weer beschikbaar ben. De laatste van Tavares, Don't Take the Way, the Music.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: de zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf.